geldig. En hij lag in het net, dat komt toch niet te pas. Toen zei Jan, die speel die had niet mogen schieten, omdat hij in overspelpositie was.